Drek ik uit en moe je hoi. Zullen ze een biertje, zullen ze een biertje, zullen ze een biertje.